0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: karşıdaki Miracle Sanders Horn. Mix 24.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24 Non-stop music.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind de tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw. Oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden. Dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait er mijne altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je daarvan. Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Een schone vakantiegebit. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van, Ken je dat? U lacht erop, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar staf studeren mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Pling, plong, plong, plong. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht wie ze volgende patiënt vervoeren. Pling, deze behandeling. Komt u gerust voor. Pling, plong, plong, plong.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar wel eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd. Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou? Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, dan krijg je eerst een tandelbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Of prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Maar dat is onzin. Maar dan ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, je vrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist. Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lampen in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zorgelijk uit, meneer Gaals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En aan de tweede martel werkt uit de boor, de snelle boor, ken je ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Op gelijk plank gas, weet je wel? Ja, doe de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoelt hem even. En de langzame boor, ken je die al? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt hele bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt u maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wacht. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, een behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschooltje zou er een leuk achtertje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampers onder die enge lamp, zo. Kun je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kun je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, Suits in de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van, nee, maar dan begint hier een gesprek, Suits in de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen, u zal er ook niks van merken, maar ik heb een hekel aan de tanden. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een,

0: Zomerweek. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gelen.
0: Wie zegt u?
1: Van Gelen.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja. Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, ja, dat is het, hoor, meneer Van Gelen. Meneer Van Gelen, 200 gulden in je kas. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gelen?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu de technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gelen.
1: Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja, meneer Van Gelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met een telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT. Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
0: Nou, dan mag je wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilder, hoor, ja. Dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is een van mijn grapjes.
1: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
0: Oh. Nee.
1: Meneer Schilbrood, mag ik even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer Van Gelen. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gelen thuis. Dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilbrood.
0: Meneer Van Gelen.
1: Dat is iets best.
0: U klinkt paniekerig, vertel
1: eens. Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hey, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer.
1: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u wel goed op. De technicus start de band. Er komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilperhoop.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja.
0: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
1: Maar dat kan er niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè? Nee.
1: Meneer Schil, mag ik nog één...
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, niet Schil.
1: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort?
0: Ja.
1: Dat is een grapje, hoor! Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperoort?
0: Meneer Van Gelen.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gelen.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, van de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend gedaan.

Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongens.
3: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Ik zou wel badmeester willen zijn. Badmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet je. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. Dat hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Moet jij eens rijden? Moet jullie eens rijden? Wie er dan een paar baantjes zwemmen? Wie denk je? Wie denk je? Dan ging ik een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakket uit, jongen. De fluitje gaat af. En dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala, alle slagen. Zo, krauwen zo, schoon slagen achterover zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje je natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje je te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond. Het is al laat. Je bent moe. Je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen. Maar, hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen. En ik word daar ziek van. Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is met zo'n mentaliteit van, nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Dan zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je fluitje nodig. En dan is het van, oh, maar mijn fluitje, waar is mijn fluitje, waar is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Voor mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of ja, mevrouw kan natuurlijk ook. Als het, ja, sorry, even meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Maar natuurlijk meneer. Of ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Oh, wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal. Of het dadelijk dan wel een meneer. Dan wel een mevrouw is. Hè? Anders gebeurt daar zelf net al twee keer gebeuren. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus. Ja, weet je wat is dit? Ik denk, voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hè? Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Anders gebeurt dat zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, weet je. Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen. Kost alleen maar een hoop tijd. Dus, dat is niet de bedoeling. Gaan we lekker door. Maar waar de band mee? Ah, fuck, shit! Hè? Ja, dat is mijn fout. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Maar de band, mevrouw? Nou, de mevrouw, hè? Maar natuurlijk, mevrouw! Stelt u uw vraag maar. Naar de badmeester, ik wil graag weten, waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je, nou mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel, voor de informatie, badmeester. Geen dank, daar zijn we er immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dan moet je in je kop hebben zitten. Ja, als een badmeester dan moet zeggen, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van, want die gaat het echt niet vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je de mensen tijdig kunt waarschuwen, snap je? Dat moet dan niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen staat. Kijk daar, vast, vast, kijk daar. Nee, dan als je moet zeggen van, ja, ik zou er maar uitkomen. Maar mij te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Want in sommige zwembad heb je twee badmeesters. Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En elkaar niet in de weg lopen. Door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker zwemmen zo en dan is het. Dat kan niet. Ah oh man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van. Hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. Dan denk ik aan al die aspecten. En leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel. Zeg maar. Zeg maar, dan komt zo'n leuk aspect zo. En dan echt van. Echt zo. Ja. En bij die minder leuke zo. Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, ben ik zo gelukkig. Het is dat je badmeester bent. En dat je na het werk met je collega's in een café en in een kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine. Allemaal iets te drinken bestellen. En dan met je collega's urenlang te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed aan fluiten, de ander is goed aan reddingszwemmen, de ander kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's. Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n wit pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje. Godverdamme, ik zag jou kijken. Ik zei wit pak en zei. Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel. Maar weet je, wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen, jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vlichten. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vlichten, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien. Want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdamme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze willen wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie!
1: Well, I should head out, baby.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

wakker en ik denk, je moet je schamen. Niet je bent schuldig, want ik ben niet schuldig. Ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, edelachtbare, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op doelde. De pedofilie heeft het afgelopen jaar ook weer, helaas, onze aandacht gevraagd. In Engeland hebben ze zelfs pedofiele fotootjes met adressen op de voorpagina van News of the World. Er zijn mensen gelinst, pedofielen gelinst. En op de achterkant van diezelfde krant stond een hele grote advertentie van McDonald's. Een van de grote kinderverkrachters uit onze tijd. Dagelijks miljoenen kinderen worden verkracht met van die hamburgertjes, borden vol met kraak en smaakstoffen, geur en kleurstoffen. De smaak van die kinderen wordt volledig aangetast door die hamburgertjes. Dat wordt dan gepresenteerd in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besmeurd, de clown. Wat belachelijk. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis, waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog meneer. He? Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war, ik kleed me aan, ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden, ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war, ik ga naar beneden. Ik lees de krant, ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd, elk jaar presidentsverkiezingen. Tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn, ze komen één voor één, gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkomst wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand, dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd, wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk, denk ik. Ik moest een keer vliegen. En dat vliegtuig was niet helemaal, motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later. En iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja. Hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dagtocht bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat, het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen. Waar sta je liever, in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, daar zei ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, ja... Ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hebben hier iets over de foster parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een foster parents kindje lopen. Hè? En ja, wij wilden dolgraag een Palestijntje. En dus meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En
Ik parafraseer hier mijn collega Robert Long. Die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust. Waren de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet. Want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden een hartstikke leuk Palestijntje. En we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet voor dat kindje, maar die worden bij Foster Parents op eigen atelier gemaakt. Dat scheelt een hoop geld. En opeens kregen we een andere foto. Ik bel op, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw Palestijntje is blijven zitten en nou is hij uit het programma gehaald. En ik schrok dubbel omdat ik zelf 4 keer ben blijven zitten. En ik heb nooit mijn ouders 's avonds horen zeggen, zullen we hem uit het programma halen? Nee. Dus ik zeg, wat is dat voor een schande? Ik bel op, ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik een aantal weken geleden zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje weg. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand, wat zegt u? Vuur. Minder vuurwerk. Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad, dan was het 9:30 voordat we bij minder vuurwerk waren. En die waren wel zo leuk. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

Ik moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur, dat is echt. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest er wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in een ravijn gesodemieterd is. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waar menig huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile berghelling in Zwitserland. In zo'n jachtige sneeuwbui met van die koude klauwen. Terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben. En met hun hand op de klakson zo langskomen. En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro. En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor. Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed. Hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar Olle Adier gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen: een heel jaar niks doen. Zo. En waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit verlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koortje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel? Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt: nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, echt dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt: goh, je zal moeten scheiden, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen. Wat je nou moet doen, als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat dus allemaal van die hele snelle jongens, moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om met rechtsboven een pasfoto. Daar moet je naar kijken, dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je, echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, u kunt wel lachen, maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze heeft een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei: hey, kan je? Ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze: als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja? Oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur: we kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei: je moet nog zagen, wist ik veel. Ik wist dat niet, ik wist dat niet. Maar goed, die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geilen even, weet je. En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht: voor je het weet wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen.
Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker, maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto, ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Het was een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En ik kreeg een beetje dat loerdersgevoel, hè. De rest is erger. Maar, ja, bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning, en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2e en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Dat het makkelijk, hè, vond ik, om het een beetje af te zeiken. Is makkelijk, hè? Is verrek makkelijk om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet. Nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet je wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik het niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En dan probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich dan om en zei die, auch Deutsch, ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen één foto, kan ik u zeggen. En dan stond ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. En dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus toen dacht ik in de verte als een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later luisteren of ik het goed gedaan had. En als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim, maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje, maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend. En die dokter die komt daar maar niet, weet je wel. Dus je zit daar en je hoort wel het geluid. Je hoort het gezin van die dokter. En je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen. En deze zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen. Maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, waaah. En ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Wat zit die meneer, u spreekt Nederlands. Zeg maar wel sneller dan jij. Hij zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja hoor, meneer, als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb mij afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met 1 miljoen mensen omhoog te laten hijsen, om je in diezelfde 14 dagen met dezelfde 1 miljoen weer naar beneden te laten zoeken. Maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken.
Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken, je moet nadoen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand het?
1: Neelpaard.
0: Het neelpaard, dat is het neelpaard. Maar het neelpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een neelpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een neelpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een neelpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen, oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal, kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd, Jochem, is dat niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een neelpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Daar komt een oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het neelpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude bestjes in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint er één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flatsen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een neelpaard poept? Alle zoogdieren gaat de poep naar beneden. Een neelpaard gaat er wel die poept. Met zijn staartje heen en weer. Zodat hij eigenlijk als een soort gierwagen al zijn mede-vegetariërs ondersproeit. Nou wil ik de vergelijking niet maken. Maar ben je ooit naar de wc geweest? Waar een vegetarische man toevallig net zijn bruine bak heeft buiten gezet. Dat is gewoon gifgrond. Dat is verontreinigd bluswater. Dat is niet te hakken. Stel dat we allemaal vegetariërs zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Slaat er nergens op. Zie je een roofvogel boven een moestuin cirkelen. Slaat er nergens op. Ga je naar Blijdorp, hoor je Rotterdammer.
2: Hey, gozer, moet je kijken, joh. Hey, nou geurig.
0: Nee, man, paprika. Past die nou, kut.
2: Hey.
0: Moet ik kijken, als water kan komen. Je moet kijken, knoflook. Peter Seili. Ciao maat. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voor ik het doe, cheat, mag ik even een klein beetje zout? Ik zie de hele tijd dat iemand zit en moet even vragen. Sorry, vent. Jij met het rode shirt. Ik zie de hele tijd. Hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je? 13. Koen, zit je in de brugklas? Tweede klas? Zit je in de brugklas?
3: Ja.
0: Respect, grote respect. Laatste, Koen. Heb jij een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook? Of een vak wat je niet leuk vindt?
3: Aardeskunde.
0: Wie geeft aardeskunde bij jou? Meneer?
3: Meneer Wals.
0: Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, daar kijken maar miljoen mensen naar. Luister, Koen. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit bij meneer Wals. Je wordt eruit gestuurd. Je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik zei het geniaal. Ja, dus. Koen, even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toeren om af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen, hij komt op me aflopen. Hij zei, Jochem, pak je pillen, ga eruit! Ik zei, sorry, meneer Peter, sorry.

0: Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

Ik heb in die 25 jaar vaak brieven gekregen. Leuke brieven, aanmoedigende brieven, soms kwetsende brieven, scheldbrieven. En dat gebeurt in Nederland altijd anoniem. En ook een keer een brief van een moeder. Ze schreef dat ze in de tijd wel had moeten lachen om Bram van de Commune, maar dat het met haar zoon ook wel zo was begonnen. Met een beetje stuf en een sticky. En ze schreef dat haar zoon aan de heroïne verslaafd, in 4 jaar tijd zichzelf en zijn familie te gronde had gericht. Ze zei, je moet maar eens een vervolg schrijven op Bram van de Commune. Als troost voor alle ouders die met datzelfde probleem zitten. Ze zegt, laat hem los en laat hem niet meer binnen. Ze zeggen, laat hem gaan, hij moet het overwinnen. Ze zeggen, niet erheen, je kunt hem niets meer geven. Ze zeggen, deur op slot, je hebt ook een eigen leven. Maar ik heb hem toch gevoerd. Hap voor hapje. Ik heb hem leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee. Een tikje op zijn vingers, een pluimpje op zijn hoed.

sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee.

toch laat ik voor de zekerheid. Mocht hij naar huis verlangen, dat touwtje uit de brievenbus.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: had zo bedacht dat het wel aardig was om je eens zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die je destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Tijdens een van uw sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel.
1: Zo. Zo.
0: Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die regelmatig een enorm hoeveelheid post bezorgen. PTT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan VND. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Is ook maar ZOZ. Het zit hem in een ZOZ. Ogenblikje hoor. ZOZ. Dat was wel iets. ZOZ. Hier, ZOZ. Zie om eens heden. Ik heb hem. Zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo. En dus had ik mijn beroep gegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Daar kwamen dan V&D's maar in 2 kleuren voor leveren, terwijl de Bijenkorf er recht tegenover een keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd, doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld, ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keuze en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt u kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt u kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt u kussentjes? Ja, verkoopt u nou kussentjes of verkoopt u nou geen kussentjes? Nou, oh. We hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja. We hebben een keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is die ver vandaan de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Men gaf mij nog 1 kans wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Dan bent u aan een goed adres. Welkom aan. Oh, ik heb geloof ik maat 44. Komt u dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vooruit, in dat geval pas ik hem mee. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model hoor. Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzer. Lijzer? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboven. Heeft u dat dan? Ja, hier heb ik als een shirtje. Hoe zit hij? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. Het komt weer terug. Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het wat en dan kleedt u nog slanker af. Krimpt het ook nog? Nou, als u het liever niet heeft, dan krimpt het niet, hoor. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Nu heb je midden in Almelo een parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik een aanslag geef bij de politie, want ze komen nogal dreigend op me af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ots, kerots, een steen van de grond en tik een ruitje van het dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet dat met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaailicht mee op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klem gereden. Ik denk, weet je wat? Ik gooi het tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie: maar was dat spannend, hè? Hielp niks, ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn, om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, we trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

0: weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry schat. Gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tonggoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, tonggoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp. Komt zo'n beest voorbij.
1: Hoor je dat om hei? Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer. Bij het avond. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must I kick me on? Oh, must I kick me on? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
3: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Lievelingen, ik moet jullie iets bekennen. Ik kan er maar beter eerlijk over zijn. Ik ben deze zomer op vakantie geweest. Ibiza. Voor de kinderen, hè? We hadden de kinderen laten kiezen. Jongens, willen jullie op fietsvakantie naar Friesland? Of zullen we met het vliegtuig naar Ibiza? Denk er maar even rustig over na. Het is jullie planeet. Aan jullie te horen, hebben jullie allemaal niet gevlogen dit jaar. Er zijn betere mensen dan ik. Ik zou wel willen, maar ik ben gewoon toch niet zo heel goed mens, ben ik bang. Ik vind gewoon het verschil tussen ik en wij vind ik heel moeilijk. Kijk, ik vind namelijk echt dat wij minder moeten vliegen. Maar ik wilde heel graag naar Ibiza. Het is zo moeilijk toch om jezelf iets te onthouden wanneer je het wel kan hebben. Kijk, je kan zonder alles. Dat hebben we met die pandemie gezien. Je kan zonder theater, je kan zonder restaurant, je kan zonder vliegvakantie. Als het er niet is. Maar als je weet dat het er is. Kijk, je kan zonder M&M's. Als ik zeg dat ik onder al jullie stoelen een zakje M&M's heb geplakt. Niet echt, nee, niet echt. Sorry. Het is Ibiza is het geworden. En het was ook eigenlijk het enige wat overbleef, Friesland en Ibiza. Want wij moeten altijd best wel moeite doen om een goede vakantiebestemming te vinden. Omdat wij altijd eerst toch het antwoord moeten vinden op de vraag, mogen wij daar dansen? Dat zal ik even uitleggen. Wij zijn gewoon zo'n suf gezin, weet je wel. Twee ouders, twee kinderen, twee van het mannelijk, twee van het vrouwelijk geslacht. Maar in een samenstelling die in 71 landen van de wereld verboden is. Dus we moeten altijd eerst even checken van mogen mama en mama met elkaar dansen in dat land. Nou, dan weet je, China, Rusland, dat kan sowieso al niet. In Europa, Hongarije, Polen kan je wel heen. Maar die hebben LGBTQ-vrije zones. Dus dan moet je zeggen dat je zusjes bent. En dat is niet echt de gay-equivalent van het geile vakantiebaardje, zeg maar. Dus we moeten altijd even zoeken. En de jongens hadden nu een idee, want we hadden een soort reggae-mani op TikTok. Dus die wilden naar Jamaica. Ik denk, nou, gaan we even kijken, Jamaica. Nee, 10 jaar gevangenisstraf. Maar toen hadden we wel zo'n witte palmenstrand in ons hoofd. Dus toen wilden we naar Barbados. Ik denk, nou, gaan we even kijken, Barbados. Nee, levenslang. En mijn jongste zoon, die houdt heel erg van voetbal. Dus die zei, mogen we naar Qatar? Kan even kijken. Nee, de doodstraf. Hoe konden ze daar aan het WK houden? Ik zei, ja, lieve schat. Dat is het WK mannenvoetbal, hè? Daar komt homoseksualiteit niet voor. Ze zullen natuurlijk niet zo heel snel een WK vrouwenvoetbal in Qatar organiseren. Want dan moet je voor iedere wedstrijd eerst 3/4 van het elftal executeren. Ja, staat rommelig, toch? Ja. Heeft een hele andere lading aan het woord muurtje. Nee, maar wel fijn van die dialoog, hè? Vind ik echt fijn, hoor. Dat de KNVB en de overheid, dat die echt in contact... Want je moet er naartoe, zei het kabinet. Je moet er naartoe, anders kan je het gesprek niet aangaan. Echt heel goed. Vond ook heel goed dat we niet te veel hebben geprovoceerd. Want ik dacht nog, Connie, helder, kijk nou uit, meid, weet je. Kom, loop nou niet zo te provoceren, weet je wel. Met dat speltje, ouwe punker. Doe eens rustig, weet je wel. Ongelooflijk. Sjaal erbij met Nevermind. En je zag de emir van Qatar denken, oh, wat leuk. Wat leuk, jullie principes zijn nog vluchtiger dan ons gas. Eerst geld, dan mensen. De directeur betaald voetbal van de KNVB, die werd geïnterviewd laatst. En dat interview heeft helemaal geen ophef veroorzaakt. En daar wil ik graag op oudjaarsavond nog heel even verandering in brengen. Want zij zegt dan over dat One Love, hè, zegt ze, ja, we hebben daarvan geleerd dat wij niet als een stel moraalridders de rest van de wereld moeten vertellen wat die moet vinden. Want de rest van de wereld interesseert het namelijk niet. Ik vind dat we dan wat minder hoog van de toren moeten blazen. Ik vind dat je altijd hard moet vechten voor je eigen normen en waarden. Maar je moet ook realistisch zijn dat je maar met een klein groepje uit Europa bent. En ik dacht, oké, dus jij denkt dat dit gaat over wel of niet zeggen wat je vindt? Dit gaat over wel of niet mogen bestaan. Dit gaat over dansen of de doodstraf met je kutspeltje. De wereld waar wij mogen dansen is dit jaar weer een beetje.
1: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Gaat het nog? Ja? Nou, dan gaan we het over vreemd gaan hebben. Ja, voor jou. Wanneer begint vreemd gaan voor jou? Bij welke actie?
1: Bij welke actie?
2: Twee halen, drie betalen. Nee.
0: Wanneer?
1: Vreemdgaan gaat bij liefde.
0: Vreemdgaan gaat bij jou over liefde?
1: Ja.
0: Even aan een man vragen. Nee, maar wat betekent dat? Is dat jouw vriendje?
1: Ja.
0: Ja. Oh. Leuk. En bij welke actie zou hij vreemd gaan? Als hij liefde voelt voor een ander?
1: Ja.
0: Maar hoe check jij dat?
1: Ja, dan zou hij eerlijker moeten zijn.
0: Dan zou hij eerlijker moeten zijn. Hey! Oh, dat is een spannend moment. Zeg, ik heb er ook voor zitten. Nou, hoe lang hebben jullie al iets?
3: Vijf jaar.
0: Ongeveer. Oké. Okay. Heb je wel eens liefde gevoeld voor een ander?
3: Nee. Heb ik wel eerlijk.
0: Oké, dit stukje knippen eruit. Zeg maar, heel eerlijk.
3: Liefde heeft tijd nodig, hè?
0: Liefde heeft tijd nodig. Dus het is gewoon heel lang vreemd gaan, zeg maar. Vreemd reizen. Gewoon, hé! Hey. En wanneer zou zij vreemd gaan? Bij welk iets? Bij welk ding? Bij zoenen, als ze met een ander zou zoenen, is dat vreemd gaan?
3: Dat is vreemd gaan.
0: Dat is vreemd gaan. Zoenen met tong of zonder tong?
3: Nou, doe maar met.
0: Doe maar met. Nou, kom maar. Dus zonder tong maakt jou niet uit. Dus ze kan gewoon op een feestje gewoon naast jou staan zo. Hé, hey, leuke vriend. Hey. Geen tong, geen tong. Pong, pong, pong. Ik heb geen tong, geen tong. Tong, ga maar naar huis. Ik zie iemand heel blij kijken nou. Oké, okay, iemand anders. Even kijken. Ja, nou, een jongen met het Puma-shirt. SMS'en, is dat voor jou vreemd gaan?
3: Niet echt.
0: SMS'en over zoenen met tong. Is dat vreemd gaan?
3: Nee,
0: dat zijn woorden en bladeren. Oké. SMS'en met je tong, weet je? Dat is wel geil eigenlijk, hè? Of schatje, doe nog niet. Weet je waarom ik het vraag? Omdat ik het echt niet weet. Ik heb geen idee. Ik praat er met heel veel mensen over. Niemand kan mij precies vertellen wanneer vreemd gaan nou eigenlijk begint. Ik heb een aantal relaties gehad, 9 van de 10 keer fout op dat punt. Nee. Maar weet je wat is? Niemand begint erover. Wanneer in je relatie ga je zitten en zeggen, schat, hoe zou je dat vinden als ik met een ander naar bed ga? Dat is niet spannend, weet je, dat is niet leuk. Maar dan is het gebeurd en het, ja, hadden we het er maar over gehad. Ja, maar ik was dronken. Ja, maar ik ken haar niet eens. Ik zal haar nooit meer bellen. Hoezo dan? Ah, ik heb hier haar nummer. Oh nee! Het is altijd gedoe. Kijk, en ik heb een heel duidelijk idee. Door mijn ervaring heb ik een idee. Oké, ik ga het voorleggen aan jullie. En jullie moeten even reageren, want ik heb hulp nodig. Al heel lang, maar dat is een ander verhaal. Volgens mij is het voor een vrouw veel erger dat haar man, ik doe even heteroseksuele relaties, de hele dag aan een ander denkt, in plaats van dat hij één keertje per ongeluk zijn piemel erin steekt. En haar daarna compleet vergeet. Wie is er niet mee eens? Hand. Ik leg het even uit. Voor mannen stelt neuken geen fuck voor. We hebben het er altijd over. Interesseert ons echt helemaal niks. Hetzelfde als aftrekken, maar dan met een vrouw over je piemel. That's it. Een soort theemuts. That's a swap. Nee, dit is best wel koud. Flop, warm. That's it. That's it. Echt waar, ik bedoel, het is gewoon, ja, je hebt twee handen vrij, dat is ook lekker. Kun jij sms'en? Maar het is voor ons niet iets om over naar huis te schrijven, begrijp je? Ik ga thuis ook niet vertellen dat ik de lege flessen heb weggebracht. Kom op, weet je. Waar begon mijn vriendin dan constant over te zeiken? Oh, je hebt vast heel bijzonder contact met haar. Zij is vast heel speciaal voor jou. Die hebben vast een hele bijzondere band. Nee. Dat zeg ik alleen tegen jou. Weet je wat je eigenlijk moet doen als je vriendinnetje constant zeikt over vreemdgaan? Neem haar een keer mee als je vreemdgaat. Ik meen het, dan ziet ze dat het contact niks voorstelt. 9 van de 10 keer kent ze haar nog beter dan jij. Oh, en hoe zou jij het dan vinden als ik bij jou vreemd zou gaan? Hè? Hoe zou je het dan vinden als ik bij jou... Ja, dan ben ik ziek. Dan ben ik heel verdrietig. Dan jank ik heel lang en dan ga jij dood. En waarom? Omdat ik weet dat een vrouw liefde en seks niet kan scheiden. En die paar die dat wel kunnen, ja, zo'n slet hoef ik niet, dat vind ik vies. Kijk, vreemdgaan is voor mannen gewoon leuk. En waarom is vreemdgaan leuk? Omdat het iets slechts is. En slechte dingen en geile dingen gaan nou eenmaal heel goed samen. Dat maakt Duitse porno ook zo'n goede combinatie. Kijk, ik vind vreemdgaan te gek. Maar om daar nou een relatie voor te beginnen, ik weet niet hoor. Ik geloof er niet meer in. Ik geloof niet meer in relaties. Ik bedoel, ik vind het knap, jullie proberen het, maar nee, jammer. Nee! Nee, maar ik bedoel, het is zo'n verplicht gezellig zijn. Het is net kerst. En wat denk je dan, weet je wel? Wat denk je dan als je verliefd bent? Daar begint het, hè? Dan zijn mensen eigenlijk al een beetje ziek. Als ze verliefd zijn, zijn ze ziek. Dan kunnen ze niet meer goed nadenken. Dan is het een beetje... En dan zeg je, waarom doe je zo raar? Nou, het is magisch. Een wit paard. Oh, het is goddelijk. Het is goed. Nee. Dat is een hormoon in jouw hoofd. That's it. Op het moment dat iemand anders jou leuk vindt, trek jouw systeem door. Jij verandert in een roze Teletubby. 3 maanden later, jij stinkt. Dus voor alle vrijgezellen hier in de zaal, het ligt niet aan jou, maar aan het feit dat niemand jou leuk vindt. En denk je nou echt dat als je verliefd bent, dat je dan niet meer alleen bent in het leven? Is dat echt de overtuiging? Denk je dan echt, oh, alle problemen kan ik delen? Denk je nou, oh, ben je verliefd op mij? Zullen we zoenen? Ja, is goed. Komt hier liefde bij? Oh, raar wijf. Dat is goed. Zullen we samen naar bed gaan? Dat is goed. Zullen we neuken? Dat is goed. Zullen we klaarkomen? Ja! En vanaf het moment dat je bent klaargekomen, weet je dat je nooit samen bent geweest. Wat denk jij nou?
3: Niks.
0: Nou, zeg eens. Wat denk jij nou?
3: Ik ben helemaal leeg, schatje. Echt wel, helemaal.
0: Nou, jij sluit mij buiten.
3: Nee, dat komt zo. Nee, schatje, dat was een grapje, hè?
0: Ik vind het niet echt een moment voor grapjes.
3: Nee, dat bedoel ik niet. Het is gewoon goed zo. Ik vind het echt heel fijn. Fijn.
0: Ben jij boos op mij?
3: Nee, ik ben niet boos op jou.
0: Waarom doe je dan geïrriteerd?
3: Ik doe niet geïrriteerd. Ik ben... Nee, het is goed zo.
0: Nee, dat was geen grapje. Echt, het is goed zo.
3: Heb jij een ander?
0: Ja, binnenkort wel. Ik heb op een gegeven moment besloten in mijn leven om gewoon eerlijk en direct te zijn. Wat denk jij nou? Ik was er net aan het denken hoe ik jou zo subtiel mogelijk kon vertellen dat je uit je bek stinkt. Maar dat werkt goed. Meteen daarna kun je Xboxen. Yeah. Oeh, even de deur dicht. Oké,
3: Als ik meer dan 3 keer met een chick geneukt heb, hè, dan begint zij altijd over hoe lief en schattig kleine bruine kindjes wel niet zijn.
0: Ja, die hebben ze in Afrika zat over. Ga maar halen!
3: Vroeger was ik zo panisch voor het krijgen van kinderen dat ik mijn vriendinnetje meteen uit klaarkomen ging beffen om het zaad er weer uit te zuigen. Ja, dat klinkt best smerig, dat weet ik. Zoiets als... heel goed voor je tanden, hè? Kinderen, man. Waarom in fuck zee kinderen? Is dat dan een reden om bij elkaar te blijven? Is dat het? Oh, moet je vooral doen, ja. Jongen, er zijn zoveel kinderen. Er zijn veel te veel kinderen. Ik struikel elke dag over kinderen. Vaak expres. In China hebben ze het goed begrepen. Gewoon per gezin één kind. Dat is zat. Dat is meer dan genoeg. In Nederland hebben de Chinezen het ook goed aangepakt. Per wijk één afval Chinees. Hier, hup, neem maar mee. Hier, kindje bij. Dan weten jullie ook waar kroephoek eigenlijk van gemaakt is. Een vrouw wordt ook nooit verliefd op de man die is. Maar altijd op de man die ze ervan kan maken. Dat verklaart ook het succes van Barba Papa.
2: Hier mee. Ik had vroeger een vriend die was... Ja, hoe zeg je dat? Die was mislukt. Door een gendefect waren de botten in zijn gezicht niet volgroeid. Maar hij was ook nog eens in de baarmoeder gegroeid met de navelstreng.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Coop.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
0: Mix 24.

0: u bent de eigenaar van deze zaak?
1: Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie magische beest, maar zonder een thee, want we zitten in Utrecht.
0: Maar u zult er wel druk mee zijn, hè, met de verzorging van deze dieren.
1: Ja, je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes.
0: Ach, waarom is toch gezellig?
1: En helemaal niet in de euteleuzie.
0: Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè.
1: Ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè.
1: Mevrouw, ik heb me 1 keer vergist, had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad.
0: En moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen?
1: Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen.
0: Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukkum, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen?
1: Ja, en ontvreemdingen, hè. Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè.
0: Oh, je bedoelt eigenlijk meer gestolen?
1: En gepikt. Ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg. Verborg bedoel ik. Ja. En ik ga hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw.
0: Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij.
1: Ja, doe eens een leuke indigestie, mevrouw.
0: Nou. Ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld verborgen camera's plaatsen.
1: Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden.
0: Meneer Bukkum, welke dieren lopen nou het hardst?
1: De vogelen, mevrouw.
0: De vogelen?
1: Het vogelwezen.
0: Ja, ja.
1: Die vliegen de winkel uit, hè.
0: Zo zie je maar.
1: Vooral tegen het najaar, hè. Dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen, hè.
0: Ja.
1: Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren, hè, natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter. En binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.
0: Nou, dat vind ik niet duur. En wat voor soort honden nog meer?
1: Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH hier iets verderop heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad. Ja,
0: dat zal wel goed lopen. En het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog?
1: Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is voor teruggekomen het plastic zakkenras. Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw.
0: Hoe bedoelt u dat?
1: Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Dus ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem.
0: Toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè?
1: Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan willen ze wel, hè?
0: Ja, dat geloof ik.
1: Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Nou, maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw. Nee. Het is namelijk paartijd.
0: Oh.
1: Dus ze zijn achterin de hokken, dat is logisch.
0: Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel eens willen zien, eigenlijk.
1: Ja, maar zij u niet.
0: Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen of zo?
1: Mensapen, dacht ik, mevrouw. Ik weet niet precies.
0: Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes 1 pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen?
1: Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor 1 pinda naar buiten komen? Nee. Nog niet voor een hele zak, ik bedoel.
0: Of u moet pinda's bedoelen natuurlijk.
1: Nee, apenrotsjes is nou goed.
0: Maar stel nou dat ik een olifant zou willen.
1: Ja. Hè? Ja.
0: Kan ik dan ook bij u terecht?
1: Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm.
0: Ja. Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè?
1: Zoals BV.
0: Nou, ik zal maar zeggen, mottenballen.
1: Nee, mevrouw. We hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooienpikken, maar daar heb je niks aan.
0: Die zullen zullen ook wel kostbaar worden bij ons, hè?
1: Die gaan per stuk tegenwoordig, mevrouw.
0: Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor.
1: Het is net een vak, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En je hebt wat om handen natuurlijk, hè?
0: Ja, overdag, hè?
1: En tussen de middag, hè?
0: Oh, ook. Ja, en 's avonds misschien. Maar eigenlijk...
1: En door de week zo ook wel weer.
0: Maar eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. De zogenaamde reïncarnatie.
1: Ja, met twee vlooien pikken op de i.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt, mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was.
0: Hey,
1: er zaten ook voorbeelden bij.
0: Ja.
1: Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. Kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uyl komt terug als rode hond.
0: Nou, maar wacht even, dat is geen dier.
1: Nee, maar wel een ziekte.
0: En prins Bernhard?
1: Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw.
0: En Pierre Jansen?
1: Ja,
0: Pierre.
1: Die wel natuurlijk.
0: Oh,
1: ja, en... wandelende tak.
0: Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf.
1: Het is...
0: Net een vak.
1: En weer terug.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Buckham. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen?
1: Ja, je moet natuurlijk van dieren houden, in het algemeen en in het bijzonder.
0: Ja.
1: En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul, maar mijn vrouw hield niet zo van dieren.
0: Oh.
1: Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit.
0: Ja.
1: En toen heb ik toch de dieren maar gehouden. Ja.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

buitenlanders die zijn oké, hè? Ah, buitenlanders zijn oké. Nou, dat liet je hem nog niet af. Maar als je... Want ze zijn oké. Want ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo, die zijn scheidjongen, die kijken niet eens aan. Die lopen gewoon zo. Loop zo door, terwijl allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag, ja, gedag. Zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe het goed. Mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is, als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen, Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam, Ridderkerk. Komen de mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk, of zoals mijn familie dat dan noemt, Ridderkerk. Ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging met mijn neefjes en nichtjes, dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daaraan, deed hij de deur open, keek hij me aan en zei hij, hey Ronald! Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald. En daarna introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlandse alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. En die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Kijk die man, zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zei, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje. Een broodje eten. Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee joh. Nee, want met een geluidje in je mondje klink je een beetje als een trutje. Wat is nou weer dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg, kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En dit is een goed... De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap. Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje. Dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet. Dat geloof je niet. Mijn slokje. Helemaal gek. Je zo'n blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddank. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt, zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. En, dat is trouwens ook nog eens een keer zo, als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, zijn vaak jongere mensen, jongere generatie, die zegt, oh ja, what the fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off! Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval, en dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. En dan zeg ik altijd, nou jongens, luister even, misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider, met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider, dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider, dat ging in het begin ging dat zo van... Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat, dan heb je niks, hè? Wat zei je al, dat was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars. Ja, dat is geen serie. Maar... hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over... Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid, dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh, was je alleen in Madrid?
Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme, alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilde ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten, weet je wel. Ja, kom eens scheid aan. Nou, doet er niet toe. En ook maar, ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel, mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Oh, rooi wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms, dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte, aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nul. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij een zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat. Is hij speciaal gestopt met zijn fiets. Om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan. Die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing?

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog,
1: ja, huidklachten.
0: Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Sahib. Ik heb jeuken, man. Sahib, heb je geen jeuken? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidie. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak met je zitjes op die wc zo. Met je deur zo, hoofd in. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strakke spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hé! Hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hé. Hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, ben je lekker fris? En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen, nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke, die zag dat ik een beetje schrok, die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze open gaan overal, shh. Er lag een bed met van het witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Wat ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief. En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de-r, de-r, de-r, van dokter. En ik dacht, hé, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire. Hallo, ik kijk even mee. Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit. Daar gaat mijn programma. Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Het is een grap. En die kijkt zo'n beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje... in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, dat doet pijn. Wauw! Dokter, wacht even. En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Oh, oh, shit. En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Nou! Dokter, wacht, dat doet ook pijn! Wauw! Dokter, haal hem eruit! Wauw! Ik zeg, hou vast daar, Jaap-Jan! Dop erop, doe dopje erop. Dopje erop! Zo ja. Wat een pijn gaat er door je heen, zeg hé. Ja, oké, ontspan. Nee, ontspan man, kom op nou. Het is klaar. Het is nog niet klaar. Want nu komt test nummer 2. Dit keer komt kijkstagiaire Floris-Jan met een stok aanzetten. Mensen, ik overdrijf niet. Dit formaat. En die stokjes, ik ken ze niet. Waarschijnlijk als je een open haard thuis hebt, die moet je op afstand aansteken met zo'n extra large lucifer. Zo'n ding. Met hier watten en daar watten. En het komt op me af en ik zeg, dokter, dat past toch nooit? Dat ziet die dokter toch ook? Die heeft toch 10 jaar gestudeerd, man? Die ziet toch iets wat zo groot is, hier niet ingaat? De dokter vond van wel, hè? Die mikt, en ik durfde niet meer te kijken, die mikte zo. En op dat moment kijkt mijn trompet en die doet... Dus die dokter kreeg hem er niet in. Nou. Die heeft van alles geprobeerd, jongen. Van je ras, schrijf koning door de plas. Kijk! Het duurt te lang voor die dokter. Dus die knijpt op een gegeven moment je neus dicht. Dat is een truc, hè. Dan knijpen ze je neus dicht. Dat is gewoon een truc. Want als je dat lang genoeg volhoudt, gaat alles open. Plop. Pijn! Dus meneer Amhali, we zijn klaar. U kunt gaan. Nou, ik ben dus zo naar huis gelopen, hè. Zo. Dus als ik zo liep, dan voelde ik het niet. En ik was met de tram die dag... Dan vragen de mensen, zoekt u iets? Nee, dankjewel. De Er kwamen kinderen voorbij en deden spontaan bokjesprong. Oh, kappen nou! Wat een pijn, zeg je, een SOA-test. Oh. En dan moet je wachten. 2 weken lang gewacht op de uitslag, hè. Heeft hij het of heeft hij het niet? En omdat je het anoniem doet, moet je de uitslag zelf persoonlijk ophalen. Je krijgt ook een gesprek vooraf, weet je wel, van stel je hebt een geslachtsziekte. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt met wie je een seksuele relatie hebt gehad het afgelopen jaar. En het dan ook vertelt. Ja. Wat je hebt. Ja. Oké. En dat vond ik het allerergste. Ik denk, hé, als ik iets heb, oké, dan kan ik mijn leven. Maar ik het heb doorgegeven aan een ander man. Oh. Dat je het ook zelf moet vertellen. Ho, ho, ho, ho. Dat lijkt, dat is slecht nieuws brengen. Dat is niet te, hi, ik heb een verrassing, nee. Hallo, met Monique. Hi Monique, met Najib, hoe is het? Ja, ik ben vandaag jarig. Oh! Dan bel ik later wel wat doe ik. Of hem, hè, dat je het hem moet vertellen, dat kan natuurlijk ook. Of hun. Of het. Ja, mensen doen gekke dingen, echt waar. Paf, paf. Is die hond van u, mevrouw? Ja, luister even. Nou. Twee weken later, zelfde ziekenhuis, zelfde dokter, andere kamer. Echt met zo'n pakket met uitslagen van allemaal mensen die anoniem een SOA-test doen. Dus daarom snap ik niet dat niet één iemand hier in die hele... Maakt ook allemaal niet uit. Zo'n pakket. Nou, komt die kamer binnen, meneer Amhali. Amhali, even kijken hoor, Amhali, welke Amhali staan? Amhali, Afhali, meneer Afhali. Afhali, nee hè, dat is een Chinees, Afhali, even kijken. Meneer Amhali, ja, hier heb ik meneer Amhali. Negatief. Ik zeg, wat? Negatief, dat is goed. Ik zeg, wat is daar goed aan? Negatief, dat is goed, meneer. Ik zeg, wat is goed? Negatief, dat is prima. Toen de dokter me uiteindelijk heeft uitgelegd dat negatief in dit geval goed betekent bij deze test en positief minder goed, nou, toen kreeg ik het pas door, hè. Toen begon mijn hart weer te kloppen, jongen. Ik kom het ziekenhuis uit, de zon scheen. De vogels floten. Maar ik had wel al die stemmen in mijn hoofd, hè, van al die geestelijke leiders overal ter wereld. Van de imam, van de rabbijn en van de paus. Die maar roepen, geen condoom gebruiken. Geen condoom gebruiken. Die gasten die zouden allemaal 1 keer een SOA-test moeten ondergaan. Ja? Dan piepen ze heel anders. Ja, precies. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Er zit nog steeds iets dierlijks in. En vooral de... Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Ik heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo?
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. En het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en er stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik denk, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee. De NS eindtijden bingo. We weten het zelf ook niet. Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is, ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit! Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch goddom een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan. Oké.
1: Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, dat is echt, hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef.
1: Stationschef.
0: Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen en die worden 's morgens wakker en die denken, oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen. En dat is dan de persoon die leiding geeft. Want weet je, kijk, moet je luisteren, ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding, dat kan niet anders. Als ze geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt. En dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je nou luisteren?
1: Je zit midden in de hel.
0: Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister, simpel. Eventjes, even onder elkaar, ja? Dan moet je... Vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten, om welke kerk ga je heen? Om Jezus, zo staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van de NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Dan moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt, hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen op. Dan bel je inlichtingen op. Ja, dat doet ze ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Ik kan dat nou eenmaal. Is een gave. Ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen nadoen. Neem ze op en dan doe ik...
1: Lemmers kan heel goed. Hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, hij belt ze wel eens, maar die hebben nummerherkenning. Dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lemmers, kijk!
0: Je ingelicht. Nee, daar trap ik niet meer in.
1: Bij de Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk, mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN telecomwinkel, om te laten verlengen. En hij houdt het simpel.
1: Hi.
0: En daar hou ik van. Want ik vind simpel. Het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, ik hou van jou, man. Vind ik goed, vind ik heel cool.
1: Hi. He?
0: Dus, hi. Dus ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, hi. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dit zit met hij houdt het simpel.
1: Simpel.
0: Toen kwamen ze met hi. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is sms 06 vast buitenland, 06 buitenland, sms naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met sms, zonder sms, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06 vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64?
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben dokter Anders Economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snap er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood. Die moeten in Cora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen Daisy Cutter. En over, uit, afgelopen. Schoenen aan, lont aansteken. En gaan we die benen halen.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Toen las ik...

0: promenade. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Ik doe heel eventjes... Doe ik eventjes... glaasje water. Nou. Ja. Nou ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk. Maar ik, anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, noem maar wat. En ik zit nou op het punt... mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja. Nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal... ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam... dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt, trouwens. Ja, of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, heel idioot snel gegaan. Nou ja, en wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er, hè? Nou, die was er niet bij, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen, ja, ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal, wij waren daar zo, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten... en je haren uit je hoofd rukken en zeggen... Nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht. En nee, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus wij zeggen, dag schat, weet je, ja... Ja, terwijl je voelt hetzelfde. Je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken, hoor. Het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. We doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg je echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. We doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in één streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Het heet dus het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

word vanmorgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Niet je bent schuldig, want ik ben niet schuldig, ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, ik lach maar, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op doelde. De pedofilie heeft het afgelopen jaar ook weer, helaas, onze aandacht gevraagd. In Engeland hebben ze zelfs pedofiele fotootjes met adressen op de voorpagina van News of the World. Er zijn mensen gelinst, pedofielen gelinst. En op de achterkant van diezelfde krant stond een hele grote advertentie van McDonald's. Een van de grote kinderverkrachters uit onze tijd. Dagelijks miljoenen kinderen worden verkracht met van die hamburgertjes, borden vol met kraak- en smaakstoffen, geur- en kleurstoffen. De smaak van die kinderen wordt volledig aangetast door die hamburgertjes. Dat wordt dan gepresenteerd in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besneurd, de clown. Wordt belachelijk. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis. Waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog, meneer. Hè? Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war, ik kleed me aan, ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden, ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war, ik ga naar beneden. Ik lees de krant, ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd, elk jaar presidentsverkiezingen, tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn, ze komen één voor één, gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkomst wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand, dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd, wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Ja, het is toch verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk, denk ik. Ik moest een keer vliegen en dat vliegtuig was niet helemaal, motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later. En iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja. Hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dag toch bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat, het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen, maar sta je liever in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, dan zeiden ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hier iets over de foster parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een foster parents kindje lopen. Hè? En wij wilden dolgraag een Palestijntje. En dus meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En
Ik parafraseer hier mijn collega Robert Long. Die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust. De varkens, waren de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet. Want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden een hartstikke leuk Palestijntje. En we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet van dat kindje, maar die worden bij Foster Parents op eigen atelier gemaakt. Dat scheelt een hoop geld. En opeens kregen we een andere foto. Ik bel op, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw Palestijntje is blijven zitten en nu is hij uit het programma gehaald. En ik schrok dubbel omdat ik zelf 4 keer ben blijven zitten. En ik heb nooit mijn ouders 's avonds horen zeggen, zullen we hem uit het programma halen? Nee. Dus ik zeg, wat is dat voor een schande? Ik bel op, ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik een aantal weken geleden zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand, wat zegt u? Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad en was het 9:30 voordat we bij minder vuurwerk waren. En die waren wel zo leuk.